0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het wordt een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. De 358e bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7:00 ochtends vanaf de Brigidakerk. Eucharistieviering in Handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicasius Parochie. Op vrijdagavond 26 juni staat de wijkagent van Boekel voor u klaar. Tussen 6:30 en 7:30 kunt u terecht op het Sint-Agataplein. De politie tuk-tuk zal aanwezig zijn op de parkeerplaats bij de Jumbo waar het contact laagdrempelig is. Heeft u opmerkingen of vragen over de veiligheid in uw buurt of wilt u simpelweg kennis maken met de wijkagent, loop gerust eens binnen. Dit is een ideale gelegenheid om uw zorg te delen of een praatje te maken. De wijkagent vindt het belangrijk om het aanspreekpunt te zijn in de wijk en daarbuiten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemelt Baker op Omroep Peelrond. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het wordt een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter, toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek 9 vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de Straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de Straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek 9 vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het wordt een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. Op vrijdagavond 26 juni staat de wijkagent van Boekel voor u klaar. Tussen 7:30 en 7:30 kunt u terecht op het Sint-Agataplein. De politie Tuk-Tuk zal aanwezig zijn op de parkeerplaats bij de Jumbo waar het contact laagdrempelig is. Heeft u opmerkingen of vragen over de veiligheid in uw buurt of wilt u simpelweg kennis maken met de wijkagent? Loop gerust eens binnen. Dit is een ideale gelegenheid om uw zorg te delen of een praatje te maken. De wijkagent vindt het belangrijk om het aanspreekpunt te zijn in de wijk en daarbuiten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Thuisgaan met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Wave speelde vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. De Amerikaanse vicepresident Vance komt vandaag aan in Zwitserland voor overleg met Iran. Hij hoopt vooruitgang te boeken bij het stoppen van de aanvallen op Libanon en rond het Iraanse nucleaire programma. De gesprekken gaan over de uitwerking van het eerdere akkoord dat moet leiden tot een vredesplan. Daarin staat dat Iran geen kernwapens mag ontwikkelen of aanschaffen. Nog onduidelijk is wat er moet gebeuren met de enorme hoeveelheid verrijkt uranium die Iran al in zijn bezit heeft. De Britse premier Starmer treedt naar verwachting morgen af, meldt de krant The Observer. Volgens de krant vindt Starmer zijn positie onhoudbaar geworden na aanhoudende kritiek binnen zijn partij. Een regeringsbron benadrukt dat de premier zich voorlopig volledig op zijn werk blijft richten. Starmer lag onder vuur door de benoeming van Peter Mandelson als ambassadeur in de VS. Daarna won partijgenoot Burnham een parlementszetel, zodat hij nu een gooi kan doen naar het partijleiderschap. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het was een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Het trof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek 9 vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Non-stop OSR.

Baby, I'm home. I've got something to tell you.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op OSR 920.
2: De Schotse politie heeft een 36-jarige man opgepakt na een reeks gewelddadige aanvallen in de hoofdstad Edinburgh. Daarbij raakten 5 mannen gewond, onder wie meerdere moslims. De eerste aanval vond plaats bij een moskee. Op sociale media circuleren beelden waarop de verdachte vernielingen aanricht en anti-islamitische neuzen roept. Volgens de politie lijken de aanvallen gericht te zijn geweest tegen moslims. Premier Swinney noemt het geweld onaanvaardbaar en zegt dat er geen plaats is voor racisme en intolerantie. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen, en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht.
1: Premier Jette houdt vandaag een toespraak bij de onthulling van het Nationale Molukse Monument in Rotterdam. De Molukse gemeenschap verwacht dat hij daarbij excuses aanbiedt voor de behandeling van Molukse knilmilitairen en hun families na hun komst naar Nederland in 1951. Ze werden na aankomst vaak onder moeilijke omstandigheden opgevangen en veel militairen verloren hun baan. De Tweede Kamer wil al langer meer erkenning en een passend gebaar richting de Molukse gemeenschap. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Ariane en minister Sterk waren vannacht aanwezig bij de wedstrijd van Curaçao tegen Ecuador in Kansas City. Het gezelschap reisde na de met 5-1 gewonnen wedstrijd door Nederland tegen Zweden vanuit Houston door naar het stadion. Volgens bondscoach Koeman genoot het koningspaar van de royale overwinning. Curaçao verloor het eerste groepsduel met 7-1 van Duitsland. De Blue Waves speelden vannacht met 0-0 gelijk tegen Ecuador. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Petra van der Put uit De Mortel, nu 41, vertrekt naar het WK CrossFit in Amerika. Eind 30 kreeg ze de diagnose Parkinson, een enorme klap. Artsen adviseerden sport, ze kwam bij CrossFit. Ze besloot mee te doen aan een wedstrijd en ondanks dat het verre van vlekloos verliep, bleek ze beter te scoren dan veel wereldtoppers. Een half jaar later stond ze al op het WK. De strijd om een finale plek werd een zware. Petra zegt, ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels. Haar klachten zijn vooral cognitief, zoals moeite met plannen en multitasken. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek 9 vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. Op vrijdagavond 26 juni staat de wijkagent van Boekel voor u klaar. Tussen 7:30 en 7:30 kunt u terecht op het Sint-Agataplein. De politie tuk-tuk zal aanwezig zijn op de parkeerplaats bij de Jumbo waar het contact laagdrempelig is. Heeft u opmerkingen of vragen over de veiligheid in uw buurt of wilt u simpelweg kennis maken met de wijkagent? Loop gerust eens binnen. Dit is een ideale gelegenheid om uw zorg te delen of een praatje te maken. De wijkagent vindt het belangrijk om het aanspreekpunt te zijn in de wijk en daarbuiten. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Deze week op Omroep Peelrand TV. Ieder uur zie je het laatste nieuws uit Laarbeek, Gemert-Bakel en Boekel. Pilrand Actueel met info over het verenigingsleven en andere belangrijke gebeurtenissen in de streek. Text TV maakt uw info compleet. Te ontvangen online en op jouw tv. Wil je weten hoe? Kijk op omroeppilrand.nl en mis niks.
0: Bekijk het op tv, online en alle social media. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Non-stop OSR.

0: zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
3: Dit is Oostuinsa met het radionieuws op OSR 920. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. In Washington zijn meerdere mensen aangehouden vanwege vermeend vandalisme bij de beroemde Reflecting Pool van het Lincoln Memorial. President Donald Trump stelt dat beschadigingen hebben geleid tot nieuwe reparaties aan de onlangs gerenoveerde vijver. Onder de aangehouden personen zou ook voormalig Olympisch kanovaarder David Carter Hearn zijn. Hij ontkent vandalisme en zegt alleen loslatende verf te hebben aangeraakt. De Britse koning Charles gaat als eerste vorst in de geschiedenis zijn persoonlijke belastingaangifte openbaar maken. Buckingham Palace zegt dat de koning zelf op deze stap heeft aangedrongen om de transparantie van het koningshuis te vergroten. Britse vorsten zijn voor bepaalde belastingen vrijgesteld, al betalen ze al tientallen jaren vrijwillig belasting. De belastinggegevens van Charles worden donderdag gepubliceerd als onderdeel van de jaarlijkse financiële verantwoording van het Britse Hof. De Franse politie heeft tijdens een drugsinval bij Parijs een mogelijk miljoenenwaard schilderij van Pablo Picasso teruggevonden. Het werk werd ontdekt tijdens een huiszoeking. Het zou om een portret van Marie-Thérèse Walter gaan, een van Picasso's bekendste muzen en tussen de 12 en 15 miljoen euro waard kunnen zijn. Justitie heeft een onderzoek geopend naar diefstal en heling. Hoe het kunstwerk in het bezit van de verdachte terechtkwam, wordt nog onderzocht. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Pioland, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Pioland. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het was een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Laarbeek, 9, vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break. Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen, zondag.
2: Mark Peters.

0: Oh, Jenny to know met Goedemorgen Zondag en Jenny Zordi en I Love Your Smile. Nou, blijf maar lekker lachen, want ik heb heerlijke muziek voor je klaarstaan van Dua Lipa, Homesick, ook Adventures of Stevie V en Dirty Cash, maar eerst Boney M, Ma Baker.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air, give me all your money.
2: This is the story of Ma Baker.

en Dirty Cash. Ja, want in 2024 kwam er ook een geremixte versie uit van de Britse producer Parser. En die heeft over een aantal weken volgehouden hier in de Nederlandse top 40. Dit was natuurlijk het origineel. Muziek van Mike en de Mechanics komt eraan. Living the Years, maar eerst Dave Edmunds.

Dotan en There Will Be A Way. Nou, er is zeker een weg na de muziek natuurlijk. Want daar luister je hier naar OZN 8.0 met Goedemorgen Zondag. En dat is wel goed ook, want zometeen ga je horen Will Smith Getting Jiggy With It. Ook Martin Garrix in samenwerking met Ed Sheeran en Repeat It. Maar eerst gaan we naar 1973. En dit is een stukje uit de songtekst van het liedje I'm Begging Of You, Please Don't Take My Man. Ja, wat? Welk liedje zou dat nou eigenlijk zijn? Welke artiest? Nou, het is natuurlijk heel simpel. Dit is Dolly Parton. Hier is Jolene.

Nou, de tekst gaat vooruit, maar het lijkt net of het nummer ook achteruit gaat. Martin Garrix was dit, samenwerking met Ed Sheeran en Repeat It. Ja, het is zomer en het is ook een beetje zomer op je radio. Tenminste, dat is de titel van Leona, die komt eraan. Ook Lynyrd Skynyrd met Free Bird, maar je hebt Spargo, Just For You.

19 en 9 uur zijn we natuurlijk terug met het tweede uur. Goedemorgen zondag hier bij OZR. En dan gaan we onder andere de top 40 terug naar 1981. Dus blijf er gewoon lekker bij hier bij OZR. Tot

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Thuis aan met het radionieuws op OSR 920. Huishoudens met zonnepanelen krijgen vanaf 2027 te maken met een hogere energierekening door het verdwijnen van de salderingsregeling. Die kan voor een gemiddeld huishouden oplopen met ruim 300 tot 440 euro per jaar. Toch blijven zonnepanelen financieel aantrekkelijk, aldus gaslicht.com. De organisatie adviseert zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken, bijvoorbeeld voor de wasmachine, droger, airco of het opladen van een elektrische auto, en daarmee jaarlijks honderden euro's te besparen. Miljoenen Brazilianen zijn opgeschrikt door een opvallende noodmelding op hun telefoon. In het bericht werd gewaarschuwd voor een aanval van buitenaardse wezens. De melding verscheen in 9 steden, waaronder São Paulo, Rio de Janeiro en Brasilia, en ging gepaard met een luid alarmsignaal. De Braziliaanse autoriteiten benadrukken dat er geen sprake was van een noodsituatie. Volgens de Nationale Burgerbescherming heeft een onbevoegde van buitenaf toegang gekregen tot het waarschuwingssysteem. De politie onderzoekt de zaak. Het KNMI heeft code oranje voor Limburg vannacht ingetrokken. De waarschuwing gold vanwege zware onweersbuien met kans op hagel, veel regen en stevige windstoten. Voor Limburg en meerdere andere provincies blijft wel code geel van kracht voor plaatselijke onweersbuien. Daarnaast geldt in vrijwel heel Nederland nog een waarschuwing voor hitte. Bij een schietincident in de Simpelhuisstraat in Middelburg heeft een politieagent gisteravond rond 9:30 een persoon neergeschoten. Het slachtoffer raakte gewond en is naar het ziekenhuis overgebracht. Over de identiteit en de toestand van de persoon is niets bekendgemaakt. Ook is nog onduidelijk wat er precies aan het schietincident vooraf ging. Wanneer een agent zijn vuurwapen gebruikt, doet de Rijksrecherche onafhankelijk onderzoek naar de toedracht. De politie roept getuigen op zich te melden. Dan nog het weer. Zon en enkele stapelwolken wisselen elkaar af. In het zuiden en oosten is nog een regen- of onweersbui mogelijk. Het wordt 23 graden in het noorden tot plaatselijk 32 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Pielrond, regiobreek.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Pielrond. Petra van der Put uit De Mortel, nu 41, vertrekt naar het WK CrossFit in Amerika. Eind 30 kreeg ze de diagnose Parkinson, een enorme klap. Artsen adviseerden sport, ze kwam bij CrossFit. Ze besloot mee te doen aan een wedstrijd en ondanks dat het verre van vlekkeloos verliep, bleek ze beter te scoren dan veel wereldtoppers. Een half jaar later stond ze al op het WK. De strijd om een finale plek werd een zware. Petra zegt, ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels. Haar klachten zijn vooral cognitief, zoals moeite met plannen en multitasken. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter, toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. De 358ste bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7:00 ochtends vanaf de Brigidakerk. Eucharistieviering in Handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicasius Parochie. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Goedemorgen zondag.
0: Mark Peters.

Onze en eten met Goedemorgen Zondag. Daar luisteren we steeds naar met Brass and When Will I Be Famous. Ja, voor de top 40 van deze week gaan we terug naar 20 juni 1981.

Gordon de Vries had toen Max Werner natuurlijk en Rain in May. Op nummer 2 Grace Jones, I've Seen That Face Before. Ja, wat was nou die nummer 1 op 20 juni 1981? Nou, die was voor Champagne en How About Us. En die komen ze natuurlijk alle drie achter elkaar.

De nummer 1 van de Nederlandse top 40 van 20 juni 1981 was voor Champagne. En zo spreek je het uit. Het kan ook campaign zijn, maar het is toch echt Champagne. Muziek van Christopher Cross komt eraan, Arthur Steen. Maar eerst Blue Mars, dit is On My Soul.

0: You may be a beautiful people too. And if you take care of him, well, then maybe he'll take care of you.
1: Melanie en Beautiful People hier bij Oceaan 90. Je bent er nog steeds bij. Goedemorgen zondag, daar luister je naar. En zometeen James Morrison met Wonderful World. Ook Oscar and the Wolf komt er aan. Somebody Without You. Maar eerst gaan we naar 2010, of ja, eigenlijk 2009. Want toen kwam deze originele plaat van Kanaan uit en The Waving Flag. Een jaartje later, tijdens het WK in Zuid-Afrika, werd dit een grote hit, Waving Flag.

Als Conan de Wolf en Somebody Without You. Ja, zometeen Sharon Brown. Ja, zij is gespecialiseerd in liefde. Dus dat is ook de titel. I Specialized in Love. Casey and the Sunshine Band. Lekker zomerse plaat. Keep It Coming Love. Maar eerst gaan we terug naar 1997.

Casey en de Sunshine Band en Keep It Coming Love. Ja, en zo meteen na 10 uur gaat Goedemorgen Zondag verder. Natuurlijk met onze Hans van Erp. Veel plezier nou daarmee. Ik ga nog voor je draaien. Clean Bandit, Rather Be. En ook Shakira met La Tortura komt er maar aan. Ik ga je nog een fijne, zwoele zondag wensen. En tot de volgende keer.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. De kwestie tussen Israël en Libanon wordt gezien als het grootste struikelblok voor het akkoord. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Met de noodverordening mag de handhaving nu mensen wegsturen. Het is ook verboden om gezichtsbedekkende kleding te dragen. Bij Russische aanvallen op verschillende regio's in de Oekraïne zijn gisteren en vannacht tenminste 8 mensen gedood en meer dan 30 gewonden gevallen. Dit melden lokale autoriteiten. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde gisteravond dat Rusland een grote aanval aan het voorbereiden is en zei dat zijn volk goed op zichzelf moest passen. Rusland meldt dat er vannacht 239 Oekraïnse drones zijn uitgeschakeld. En in Brazilië werden dit weekend mensen in meerdere steden ineens opgeschrikt door een alarmmelding op hun mobiele telefoon. Er werd daarin gewaarschuwd voor een aanval van buitenlandse wezens. Volgens de Braziliaanse autoriteiten ging het om een onbekende persoon of instantie die illegaal toegang had gevonden tot het alarmeringssysteem. De zaak wordt onderzocht en het systeem is uit voorzorg offline gehaald. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Pioland, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Petra van der Put uit De Mortel, nu 41, vertrekt naar het WK CrossFit in Amerika. Eind 30 kreeg ze de diagnose Parkinson, een enorme klap. Artsen adviseerden sport, ze kwam bij CrossFit. Ze besloot mee te doen aan een wedstrijd en ondanks dat het verre van vlekkeloos verliep, bleek ze beter te scoren dan veel wereldtoppers. Een half jaar later stond ze al op het WK. De strijd om een finaleplek werd een zware. Petra zegt, ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels. Haar klachten zijn vooral cognitief, zoals moeite met plannen en multitasken. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. De 358e bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7:00 ochtends vanaf de Brigidakerk. Eucharistieviering in Handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicasius Parochie. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: De Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. Goedemorgen zondag.
1: Peter Boer.

Zo, dat was even lekker binnen komen met Devotions. Onze Nederlandse band kwam uit eigen land. Het heette Tonight I'll Be Stoned. Nou, daar heb ik geen last van hoor. Gewoon helder denken. Maar we werden wel met een grote glimlach wakker vanochtend natuurlijk. Na die overwinning van gisteravond. Ik zeg goedemorgen zondag. Hier is Arita.

Breakthrough. Wat een hitte. Oh, lekker. Van het album The Miracle en daarvoor nog Aretha Franklin. And There's a Rose in Spanish Harlem. Dames en heren, jongens en meisjes, misschien had je het nog niet in de gaten, maar het is vandaag 21 juni, de langste dag van het jaar. En straks om 10:24 is de zonnewende. Mocht je er verstand van hebben, dan weet je waar ik het over heb. Ik geniet.

En inderdaad, Devil Went Down to Georgia. Het is zondag, dames en heren. En de langste zondag van het jaar, 21 juni. Ik heb nog even opgezocht wat dat betekent over die zonnewende. Dat betekent dat het moment waarop de zon gezien vanaf de aarde haar meest noordelijke of zuidelijke positie heeft bereikt. En dat gebeurt dus, even kijken, over 3 minuten. Oh, dan moet ik nog even gauw een plaatje draaien voordat het zover is. De Cats op verzoek. En dit keer de postkoets.

Ja, ik had gisteren in het zaterdagmiddagprogramma had ik een plaat van Def Leppard, Animal. Kwam van hetzelfde album trouwens, Hysteria. Ik had vandaag zoiets van, weet je wat, dan pak ik vandaag even Pour Some Sugar on Me erbij. En daarvoor natuurlijk de Postcoots, oftewel La Diligence, muziek van de Cats. Nou, dames en heren, even tijd voor een klassiekertje. We trekken hem even uit de jukebox. Keeter Davis, The End of the World.

Nou, dat gaat niet over Amerika volgens mij dan in dit geval. Maar dat was in betere tijden, zou ik bijna kunnen zeggen. Even kijken, Redbox en For America. En daarvoor Skeeter Davis en The End of the World. Tijd voor Nederlandstalig. En dat is dit keer het goede doel met Opo.

Lekker muziek uit de jaren 70 hier op OSR 920. Met daarvoor nog het goede doel, die korter was dan ik dacht eigenlijk. Het goede doel heeft altijd van die lange plaatjes. Maar dit was echt inderdaad, ze noemen het ook gewoon de minimix. Die was maar 2 minuten 27. Nou, we houden van platen die gewoon lekker klinken. En of dat ze nou kort of lang zijn, wij genieten van deze. Ook Prince and the Mountains.

origineel, hè, dames en heren. Het origineel van Pogue. Het werd ook gedaan in 1970 bij het eerste optreden van Elvis Presley in het Las Vegas Hilton. Toen deed hij ook Pogue Saladini. Heel veel artiesten hebben nummers van Tony Joe White gebruikt. Of in ieder geval, hij heeft nummers voor andere artiesten geschreven. En veel te weinig aandacht gekregen, deze man altijd. Onder andere Steamy Windows, ken je die nog? Van Tina Turner. Dat is ook van de hand van deze meneer. En dat was Tony Joe White. Daarvoor hoorde je Prince and Mountains. Even rustig aan. Even.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. De opbrengst van De Nacht van de Vluchteling gaat naar noodhulp in Libanon, de Democratische Republiek Congo, Somalië, Afghanistan, Burkina Faso en Oekraïne. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuis, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. De Amerikaanse vicepresident Vance is aangekomen in Genève voor onderhandelingen met Iran. Ook de onderhandelaars van Pakistan en Iran zijn aanwezig in de Zwitserse stad. De gesprekken waren eigenlijk voor vrijdag gepland, maar werden toen afgelast, volgens ingewijden vanwege de Israëlische aanvallen op Libanon. Ook vandaag is in Zandvoort een noodverordening van kracht vanwege de naar verwachting grote drukte en vrees voor ongeregeldheden. Het was dit weekend al eerder onrustig op de boulevard door groepen jongeren die volgens de politie niet aanspreekbaar waren op hun gedrag en die zich provocerend en intimiderend gedroegen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrand. De 358ste bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7 uur 's ochtends vanaf de Brigida-kerk. Eucharistieviering in Handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicasius Parochie. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter, toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Op vrijdagavond 26 juni staat de wijkagent van Boekel voor u klaar. Tussen 6:30 en 7:30 kunt u terecht op het Sint-Agataplein. De politie Tuk-Tuk zal aanwezig zijn op de parkeerplaats bij de Jumbo waar het contact laagdrempelig is. Heeft u opmerkingen of vragen over de veiligheid in uw buurt of wilt u simpelweg kennis maken met de wijkagent, loop gerust eens binnen. Dit is een ideale gelegenheid om uw zorg te delen of een praatje te maken. De wijkagent vindt het belangrijk om het aanspreekpunt te zijn in de wijk en daarbuiten. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break.
3: Dit programma wordt u aangeboden door M. van der Heijden, Autocentrum Zijtaart.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Goedemorgen zondag. Peter Boer.
5: There's nothing left. There's nothing right.

Zo even lekker stevig binnenkomen met muziek van Status Quo. I Ain't Complaining. Even te kijken uit welk jaar dit ook alweer was. 1988. En hetzelfde jaar, 1988, was natuurlijk voor André Hazes voor het nieuws nog met Wij Houden van Oranje. Ja, hij moest er een keer van komen natuurlijk, hè. Ja, nou ja, vandaag was dan het moment, zeg maar. Hey, mocht je nou vanmiddag gaan barbecuen of zo, of andere leuke zomerse dingen,

0: Van liefhebbers voor liefhebbers. Meer dan 60 jaar hits. OSR 920.
1: Goedemorgen zondag.
2: Goedemorgen zondag.

Ja, bij mij in het geheugen zit hij als een enorme grote hit. Terwijl het eigenlijk helemaal niet zo'n hele grote hit is geweest. Deze Propaganda en Heaven Give Me Words. Het was muziek uit de jaren 90. Je kent de band ook nog wel van Jewel, Eye to Eye en P Machinery. Dit was een beetje zo'n nakomertje. Het is niet echt een enorme grote hit voor ze geweest. Maar ik vond het toen de tijd een hele fijne deun. En nu nog eigenlijk. Dus vandaar dat ik hem jullie ook even liet horen hier op OSR 920 op de zondag. Morgen, ik zeg vamos a la playa, daarvoor nog met Rigiera. Ik zei al vanmiddag, heel veel zomerse muziek in het zondagmiddagcafé. Maar tot die tijd hebben we natuurlijk ook nog heel veel andere goede muziek. Wat dacht je van deze? Supertramp.

heel veel uitvoeringen van deze Running Bear natuurlijk. Dit keer Gary Mills en zijn uitvoering van de Running Bear. Lekkere klassieker hier op de zondagmorgen. OSR 920 met de For Love. Take a Long Way Home. En dat was muziek van Supertramp. En zometeen vanmiddag natuurlijk tussen 12 en 2 Berend Koenders. En het zondagmiddagcafé, daar mag ik ook weer 2 uurtjes van vullen. En dat doe ik dan samen met Tony Bouw vanmiddag. Dus vanmiddag heel veel vinyl ook weer hier bij OSR 920. Klappen in de handjes. En daar gaan we weer. Peter Brown.

je zal maar een beetje hebben. Geen idee hoe gaan we die band nou noemen, jongen. We worden gesponsord door het energiebedrijf, dus weet je wat? Dan noemen we ons ook gewoon Pacific Gas and Electric. En dat waren deze heren. En dat hitje heette Are You Ready? Ja. Ik denk dat ze bij die energiemaatschappijen heel wat abonnees erbij hebben gekregen na het verschijnen van deze single. Je hoorde hem op OZR 920, de grootste hits aller tijden. En ik zit heel even te kijken. Hadden we daarvoor inderdaad Peter Brown en Love in Our Hearts. Een bijzondere plaat waarin alleen inderdaad het klappen en de zang te horen was. En dat zijn zo de krenten uit de pap, zeg maar, hier op de zondag. En daar hebben we tot 6 uur alles van vinyl. Hè. Dat is lekker. Allemaal.

Ja, is wel leuk hè, dat ze nu de muziek uit de jaren 90 ook weer op vinyl uit gaan brengen. En je krijgt tegenwoordig allerlei LP's in de handel met de grootste hits van de boy- en girlbands uit de jaren 90. Dit was er eentje van, Steps and the Last Thing on My Mind. Inderdaad, zo'n nieuwe LP met allemaal van die leuke jaren 90 muziek. Heerlijk, daarvoor nog muziek van Bob Marley. Lekkere zomerse klanken met A One Love. Ja, tuurlijk, zomer op de radio.

Rose. Deze Sniffende Tears en The Driver's Seat. Origineel was uit 1978. Je hoort het op OZ920 met daarvoor nog wat romantiek op de radio. Je hoorde The Band of Gold en Love Songs.

De Mighty Quinn, nog even de muziek van Manfred Mann. En je kent hem ook nog uit de Manfred Mann's Earth Band. En de leukste, gauw ouwe, de leukste plaatjes uit de jaren 80, 60. Je hoort ze allemaal voorbij komen. Ook de jaren 70 en de jaren 90. Alles zit erin hier op de zondagmiddag. Ik zeg veel plezier met Berend zometeen. Ik ben er vanmiddag weer, ergens tussen 3 en 4 en tussen 5 en 6 ben ik er. En Tony Bouw is er ook bij vanmiddag. Ik zeg tot vanmiddag en anders fijne zondag.

0: fear of daddy's little girl. OSN.
1: Dit programma werd u aangeboden door Autocentrum M. van der Heijden Zijtaart.
2: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphroditi proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphroditi, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
3: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
4: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn vier broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het wandelevenement De Nacht van de Vluchteling heeft een recordbedrag van 2,1 miljoen euro opgebracht. Er deden 10.000 mensen mee aan de wandelingen, die vannacht in het hele land georganiseerd werden door de Stichting Vluchteling. Door het slechte weer moesten wel verschillende routes gewijzigd of zelfs geannuleerd worden. In België wordt sinds gisterenmiddag een Nederlandse man vermist. Volgens de politie heeft hij dringend medische zorg nodig. De 71-jarige Dick Kruis is voor het laatst gezien bij de barrière de Petit An in Durbuy, een stadje in de provincie Luxemburg. Hij reed op een elektrische fiets met rode fietstassen en had een blauwe fietshelm op. Hij droeg een wit poloshirt met oranje kraag op een blauwe korte broek. Wie hem ziet, wordt verzocht contact met de politie op te nemen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
3: Omroep Peelrond, regiobreek.
5: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrond. De 358ste bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7:00 ochtends vanaf de Brigidakerk. Eucharistieviering in de handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicasius Parochie. Op vrijdagavond 26 juni staat de wijkagent van Boekel voor u klaar. Tussen 6:30 en 7:30 kunt u terecht op het Sint-Agataplein. De politie tuk-tuk zal aanwezig zijn op de parkeerplaats bij de Jumbo waar het contact laagdrempelig is. Heeft u opmerkingen of vragen over de veiligheid in uw buurt of wilt u simpelweg kennis maken met de wijkagent, loop gerust eens binnen. Dit is een ideale gelegenheid om uw zorg te delen of een praatje te maken. De wijkagent vindt het belangrijk om het aanspreekpunt te zijn in de wijk en daarbuiten. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek 9 vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel kijk op omroeppeelrand.nl.
3: Omroep Peelrand, regiobreek.

De Wicko, oftewel Roy Orbison en de tingelingeling Lana. Hey, de middag is begonnen, de zomer is begonnen. Nou ja, ik wens iedereen een fijne vaderdag vandaag.

werkje van Vicky Sue, Robertson en Turn the Beat Round. OSR 920, de vinylplaten tot aan 6 uur. Elke zondag doen we dat maar weer. Uitzonderingen dagen later, want soms gaan we buiten spelen en dan nemen we niet altijd de platen mee. Het zou van vandaag ook helemaal niet goed zijn voor die platen. Het is een beetje te weren, zeggen ze hier in Brabant. Hier is In Excess en Need You Tonight.

0: You one of my kind.
1: Goedemiddag. Fijn dat je bij ons bent. Dit is OSR 920.

stuk uit de zomer van 1977, Rod Stewart. I don't want to talk about it. Hij kon de rustige liedjes maken, dat vonden de dames heel erg leuk. Maar hij kon ook flink van leer trekken met de stevige rockachtige platen. Mooi, mooi, mooi. Hij treedt ze nu en dan nog steeds op. Steeds vaker ook een beetje tussen de schuifdeuren voor familie en bekenden, denk ik dan maar weer. Maar ook nog wel grote dingen, die doet hij ook nog wel eens ooit. Goed, we gaan naar een bandje wat niet meer bestaat. En dan nog met de letter S erachter heb ik het over de Golden Earrings. Een van hun successen uit de jaren 60.

was ik al helemaal vergeten. Het is James Lloyd. Met, ik gewoon blijven lachen. Ah, soms zie ik van die mensen, die hebben zo'n chagrijnig gezicht. En die blijven ook maar zo kijken. Ja, dan denk ik, dan wil je zo'n plaat opzetten. En dan weet ik zeker dat er een glimlach gaat komen. Maar goed. Het zondagmiddagcafé is er tot aan 6 uur met alleen maar vinylplaten uit de jaren 60, 70, 80 en soms ook tot het heden. Hier is Ultravox.

0: En zo werd de zomer aangekondigd in 1966 door ene meneer Billy Stewart. Heeft hij nog een staartstuk? Ja hoor. Maar zo geweldig in. En geweldig eind.
1: Little darling, do not let a tear fall from your eye.
0: Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Tijd na deze wilde plaat toch even rust. Een kopje thee of misschien een glasje water of zo. Dat zou...
2: This has got to be the saddest day of my life.
0: Men Adams.
2: I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Het singeltje stond hier al heel lang in de kast. Maar ergens vorig jaar of zo kwam deze op een LP tegen in de kringloop. 1,50 euro was dit. Bij Barretto. En de Soul Drummer. Ja, we gaan even verplaatsen naar een terras. Daar zit ene meneer Andy Williams en die is aan het rondkijken. En hij heeft er muziek bij. Om de meisjes voorbij zien te gaan.

hebben twee namen gehad. Deze Seekers. Ze hebben de Seekers naam gehad. Maar ja, toen ze net begonnen te heten, ze de New Seekers. En daaraan dachten ze, nou ja, ze hebben ons inmiddels wel gevonden. Dus zit wel in orde. We kennen ze onder andere van Never Ending, The Song of Love. Maar deze was de Big Steel of Borrow. We hebben wat Amerikaanse giganten in de show vandaag. Straks Andy Williams en nu Tom Jones. She's a Lady.

Ik was altijd een beetje fan van haar up-tempo liedjes. Zoals deze, Whitney Houston, Love Will Save the Day. Ook een vrolijke plaat. En een mooie meid. Dat is het mooiste van vinyl draaien. Je ziet het gewoon het hoesje. Ja, ik weet het. Als we digitaal draaien, kunnen we het hoesje via AI of Google opzoeken. Maar ja, dan weet je ook niet precies wie je voor je neus krijgt. Waar zitten mensen met AI op zoek? Goed, protestliedje van Donovan. Nu op OSR 920. Hier zijn de Colors.

0: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzhka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. Russische aanvallen op Oekraïne hebben vannacht dan zeker 8 mensen het leven gekost. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. De Franse regering heeft vanwege de hitte een alcoholverbod afgekondigd voor muziekfestivals. De autoriteiten hopen hiermee te voorkomen dat medische diensten overbelast raken. Vandaag wordt het Fête de la Musique gevierd met in het hele land muziekoptredens in de buitenlucht. De temperaturen gaan plaatselijk oplopen naar 41 graden. Bij een vliegtuigongeluk in het westen van Frankrijk is Claude Guillemot omgekomen, oprichter van videogamebedrijf Ubisoft. Zijn privévliegtuigje stortte neer in de buurt van de luchthaven van La Baule. De oorzaak van het ongeval is nog niet bekend. De 69-jarige Fransman richtte Ubisoft in 1986 op, samen met zijn 4 broers. Het bedrijf wordt gezien als toonaangevend in de wereldwijde videogame-industrie. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Baker op Omroep Peelrand. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het was een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Petra van der Put uit De Mortel, nu 41, vertrekt naar het WK CrossFit in Amerika. Eind 30 kreeg ze de diagnose Parkinson, een enorme klap. Artsen adviseerden sport, ze kwam bij CrossFit. Ze besloot mee te doen aan een wedstrijd en ondanks dat het verre van vlekloos verliep, bleek ze beter te scoren dan veel wereldtoppers. Een half jaar later stond ze al op het WK. De strijd om een finale plek werd een zware. Petra zegt, ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels. Haar klachten zijn vooral cognitief, zoals moeite met plannen en multitasken. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekel en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Dames en heren, duizenden studenten marcheren deze maand door ons land. Voor onze vrijheid.
6: Hé, hey, opa. Hoor je dat? Ik loop ook mee met Vee gemarcheerd. Kom je ook kijken?
7: Kom kijken, bij u in de buurt. Kijk op hulpvoorhelden.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
8: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Berend Koenders.
1: Vinyl 45.

En zo na het Radio Nieuws en de Regio Break starten we ook met de gezellige dames Mel en Kim. Ik ken ze nog uit de periode dat ze dik in de discotheken optraden. En anders werd er wel een plaatje van ze gedraaid. En dan stond altijd de hele vloer vol met allemaal dames die een dansje maakten. En ze zien er goed uit. Kan ik wel even weer melden, want ik heb het hoesje voor mijn neus staan. Hey, tot 6 uur, die vinylplaten. Och ja, wat hebben we allemaal? Ik zou zeggen, blijf luisteren.

ze vroeger vaak gedraaid. De muziek van de Isley Brothers. En meestal was dat Who's That Lady. De heerlijke tempoplaat van de heren. Maar deze Summer Breeze, ja, die mag eigenlijk alleen maar als het een beetje warm is. Is het warm vandaag? Best wel. Ik heb van de directie de opdracht gekregen om flink wat water te drinken. Dus daar ben ik druk mee doende. Al één glas bijna heel leeg. Dus dat komt wel goed. Purple Rain, here's Prince. I never meant to call.

zo jammer dat hij zo vroeg is overleden, deze Prince. Want daar zat heel veel in, dat kleine manneke met zijn groot geluid en zijn stem en zijn liedjes allemaal. En wie heeft hier vroeger niet op gedanst? Op deze Purple Rain. En dan nu, Van den Berg.

hadden eerder al Donovan, ook zo'n protestzanger met de mondharmonica en een gitaartje. Want dit was Bob Dylan. Donovan, zijn carrière die is een beetje kort gebleven, maar die meneer Dylan die heeft wel best wel heel veel gemaakt. En nog niet zo lang geleden nog teen en tanden uitgebracht. I Want You, zongen we hier op OZR 920. We zaten er straks op het terrasje en kijken naar die meisjes die voorbij liepen. Nu een geheel ander verhaal. We zitten nu op het strand.

Ja, na die strandervaring van Bobby's Goldsboro dacht ik dat heeft Chris Villa ook zoiets gehad, maar voor hem ging het alleen maar om het liedje. En maar de golven waren erbij, on the beach. We hebben trouwens nog bij deze zomerse temperaturen ook nog vandaag in deze show, dit uur nog, een plaat in verband met regen. Maar goed, dat duurt nog even. Meneer Marvin Gaye, die heeft het al gezellig voordat hij gaat zingen. Let maar op, what's going on?

Earth and Fire aan het begin van de jaren 70. Met deze Seasons. Met natuurlijk een belangrijke rol weggelegd voor Johnny Kaagman. Wat allemaal die naderhand nog heel erg veel voor de Nederlandse muziek zou betekenen. Buiten Earth and Fire om. En dan nu

Muziek van Melanie. Een aantal jaren geleden trad ze nog op in de regio. Maar inmiddels is ze ook alweer een paar jaar geleden overleden. En dat is een beetje jammer. Een hele mooie stem. En ja, de concerten waren nog geweldig. Ik ken mensen die er zijn geweest. En die zeiden van helemaal te gek. De volgende is even een loftrompet voor de bloemist. Want er worden geen bloemen verstuurd, volgens het liedje tenminste. En wie leggen dat uit? Neil Diamond en Barbara Streisand. En dat begint met een piano.

Ik had nog een regenplaatje beloofd bij deze start even recht te zetten. Cool what revival, have you ever seen the rain? Goed, tot zover mijn aandeel. We gaan weer schakelen naar een andere studio. De vraag is, hoe gaat dat daar aan de gang? Want het is de studio on wheels. Staat hij binnen bij de airco of staat hij buiten bij het zwembad? Och ja, de heren zullen het uitleggen. Fijne zondag.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouzhka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert-Baken op Omroep Peelrond. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek 9 vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. De 358e bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7:00 ochtends vanaf de Brigidakerk. Eucharistieviering in Handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicasius Parochie. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand. Regiobreek.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Zondagmiddagcafé.
2: Tony Bouw.

Ja, heerlijke bijzondere muziek hier op OSR 920 net na nieuws van 2 uur in de nieuwe aflevering van Vinyl Studio 45 zondagmiddagcafé tot aan 6 uur de lekkerste vinyls uit de jaren 60, 70, 80 en misschien nog wel een beetje jaren 90. Straks Peter Broer, mijn naam is Tony Bouw en hier

Nuggets in de jaren 60. Dave D, Doji, Bikke, Mick en Titch hier op OZL 920. En dat plaatje heet The Last Night in Soho. Op deze mooie zondagmiddag, de langste dag van het jaar. Dus geniet ervan. Wil je trouwens een verzoekje aanvragen? Ga even naar onze site OZR 920 en komt het allemaal goed. Wensen? Ja.

Heerlijke klanken vanaf Vaniel, van de studio van OZR 920. We gingen heel ver terug in tijd met de artiest Sugar Sugar. En daarvoor ook nog die plaat van de Roberts uit de jaren 70, de Jukebox Jive. Op verzoek voor Leo en zijn Ineke. Een hele mooie uit de eind jaren 60. Even daar Sjaald, I Want to Live.

David Lee Roth. Ja, vroeger was hij de zanger van Van Halen. Daarna ging hij solo met onder andere dit nummer, Just Like Paradise. En dat past een beetje bij die vorige plaat van Aphrodite Child. Speciaal voor Leo en zijn Ineke. En we draaiden een hele mooie I Want To Live uit de eind jaren 60. Van de jaren 60 naar de jaren 80. Deepest Mode, People.

Hele mooie muziek uit de eind jaren 60. Lady Jane van David Garrick, geschreven natuurlijk door de twee heren van The Stones. Mick Jagger, Keith Richards en Mr. David Garrick maakt er een hit van. Lady Jane hier op OZR 920. De lekkerste muziek vanaf vinyl op deze zondagmiddag. We gaan terug in de tijd van het album Breakfast in America. Is hier Supertramp, Take the Long Way Home.

Muziek vooruit wat wils op deze zondagmiddag. We draaien de muziek uit de eind jaren 50 maar liefst van de twee broertjes, Avenue Brothers, Don en Phil met Claudette. En daarvoor uit de jaren 70 uit Saturday Night Fever. Het hele mooie Tavares en More Than a Woman. Van de jaren 70 naar de jaren 90 met R.E.M. Shiny Happy People.

If I could turn back time. Zou ik misschien sommige dingen wat anders gedaan hebben. Cher die zong erover. Naast dat marinebootje. Met die hele mooie videoclip. Goed, we gaan op naar het nieuws van 3 uur. Daarna collega Peter Boer.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 3 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. In de Middellandse Zee bij de Spaanse stad Tarragona zijn 3 jonge zwemmers verdronken. Ze kwamen door de sterke stroming in de problemen. Een jongen van 12 overleed ter plaatse, 2 anderen van 13 jaar oud zijn in het ziekenhuis overleden. Ze waren vanaf de rotsen in zee gesprongen op een strand waar geen strandwachten waren. Met een gele vlag was er gewaarschuwd voor de stroming. Zwemmen is daarbij niet verboden, maar wordt wel afgeraden. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Oekraïne heeft het door Rusland geannexeerde Schiereiland Krim aangevallen. Hierbij zijn zeker 4 mensen gedood. Ook vielen er 28 gewonden. Er zijn inslagen en branden gemeld bij olieterminals en havens, zoals de haven van Tchouchka. Volgens sommige berichten zou de brug van de Krim naar het Russische vasteland zijn afgesloten. In de Belgische stad Kortrijk heeft een motorrijder die een terras opreed gisteravond 4 mensen verwond, waarvan 2 zwaar. De man reed gisteravond op de Grote Markt met grote snelheid als stunt op het achterwiel van zijn motor rakelings langs de tafeltjes van een café en hij verloor daarbij de controle. Volgens omstanders werd de actie gefilmd door 2 andere motorrijders. De politie onderzoekt de beelden van het ongeluk en heeft de motoren van het drietal in beslag genomen. Het weer, het is zonnig en droog, alleen in het oosten valt er hier en daar nog wat regen. Bij een zwakke tot matige noordoostenwind wordt het vanmiddag tussen de 23 en 32 graden. Ook de komende dagen blijft het droog en zeer warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baken op Omroep Peelrond. Petra van der Put uit De Mortel, nu 41, vertrekt naar het WK CrossFit in Amerika. Eind 30 kreeg ze de diagnose Parkinson, een enorme klap. Artsen adviseerden sport, ze kwam bij CrossFit. Ze besloot mee te doen aan een wedstrijd en ondanks dat het verre van vlekloos verliep, bleek ze beter te scoren dan veel wereldtoppers. Een half jaar later stond ze al op het WK. De strijd om een finaleplek werd een zware. Petra zegt, ik voel me als het kneusje uit De Mortel tussen allemaal spierbundels. Haar klachten zijn vooral cognitief, zoals moeite met plannen en multitasken. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. De 358ste bedevaart van Gelderop naar Handel vindt plaats op vrijdag 26 juni. Het thema is Maria, vorm ons tot medewerkers van Gods vrede. Pelgrims kunnen per fiets, auto of bus reizen. Er is op vrijdagavond om 6:30 een avondgebed in de Brigidakerk in Gelderop, gevolgd door een eucharistieviering. Daarna is er koffie en thee in het Sint-Antoniushuis. Zondag de 28e vertrekken de fietsers om 7:00 ochtends vanaf de Brigidakerk. Eucharistieviering in Handel begint om 9:30 in het park bij slecht weer in de kerk. Meer informatie krijgt op de site van Nicasius Parochie. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.

uit Limburg. Gretje Lippens. Ook al bekend als Freddy Cash. Oh, en hij was geluidstechnicus bij The Walkers. En dacht, weet je wat, ik ga er zelf ook eens even een plaatje maken. En dat deed hij dit keer met een oude bekende van Harry Belafonte natuurlijk. De Banana Boat Song, ja. Zondagmiddag bouwen ze 920. Tony Bouw zometeen tussen 4 en 5 nog een uur.

0: Don't bring everybody down like this.
1: Hij had weinig instrumenten nodig, deze man. Bobby McFerrin en Don't Worry, Be Happy. Een grote nummer 1 hit in de jaren 80. En zo hebben we nog veel meer grote hits. In 1984 werd de plaat al uitgebracht. Maar in 1988 werd het pas een hit. Dankzij de remix van Pete Hammond. En dan heb ik het over de nummer 1 hit uit 1988 van The Weed, The Sorry. Toch zonde, hè? Dan heb je een dikke nummer 1 in je koffer zitten. Zitten ze hier te kijken van, die plaat die kennen we helemaal niet. Dit moet toch enigszins bekend voorkomen, zou ik bijna zeggen. Uit de zomer van 1988, Louis de Folie. We gaan het even op de Franse tour doen. Yep.

Summer Night City, zomerse klanken op de zondagmiddag. Het is vaderdag, het is de langste dag van het jaar, 21 juni 2026. Je hoorde ABBA. En de DJ's van OSN 920 hebben tegenwoordig een app waarbij alle overlijdensberichten worden uitgewisseld. En zo kregen we van de week ook het bericht dat op Barbados op 90-jarige leeftijd een zanger en gitarist is overleden. We hebben het over Emile Starker en hij was bekend van The Merry Man. En die scoorde in 1969 een nummer 2 hit met Big Bamboo.

In eerste instantie niet eens een hele grote hit in Nederland wat betreft notering in de Nederlandse hitparade. Maar iedereen kent meezingen met Katrina and the Waves en Walking on Sunshine. En zolang die Katrina maar over de zon zingt, dan is het altijd wel goed. Hè? Ze had ook nog een keer een andere hit met Love Shine Light. Ja, inderdaad. Licht en zon, dat zijn wel de kernwoorden voor vandaag, zou ik bijna zeggen. Nou, alweer een half uur gedraaid. En we hebben nog een half uur te gaan. Ja, dat zijn de berichten waar je op zit te wachten. Vooral goede muziek.

kan hij hoog zingen, die man. En dan zingt hij over Love Come Down, Barry Biggs. En daarvoor de dames en heren van Modern Romance en Everybody Salsa. Ik had het je vanochtend al beloofd toen ik tussen 10 en 12 ook wat uren zendtijd had. Vanmiddag alleen maar plaatjes met een zomerstintje. Alleen maar zomerstintjes. Nou, kon geen leuke plaat van de Beach Boys vinden, want ik had een plaat in een verkeerd hoesje zitten. Maar hey, hier doen ze ook op mee. De Beach Boys samen met de Fat Boys en Wipeout.

Muziek van de Goombay Dance Band uit Duitsland, opgericht in 1979. En in 1980 brachten ze deze hit uit en het werd de nummer 1 hit in Nederland en in Duitsland. Toen maakten ze nog de opvolger Seven Tears en dat werd ook een nummer 1 hit in Engeland. En dat was een van de eerste Duitse bands die dus in Engeland nummer 1 scoorde. Het zijn de zomerse hits hier bij OSN 920, muziek voor bij de barbecue.

0: maar dat is helemaal geen kippenpootje. Je staat op een stuk houtskool te kluiven. Trouwens, lekkere saus hier in dit potje. Heb je al geproefd?
1: Welk potje? Wat? Dat is helemaal geen saus.

0: Goedenavond, ik ben de brandweercommandant. Ik spijt me, maar ik heb het huis niet kunnen redden.
1: Oh nee?
0: Alles is verbrand, op één ding na.
1: Wat heeft u kunnen redden?
0: De barbecue.

Het origineel denk ik zo'n beetje wel van deze Summertime Blues. Er zijn zoveel uitvoeringen van, maar dit was die van Eddie Cochran. Nog geen 2 minuten, maar wel zo lekker. Met daarvoor nog André van Duin en die ging even barbecuen. Ging niet helemaal goed, maar was wel even weer gezellig hier op de zondagmiddag. Hey, windsurfing!

Muziek van de Nederlandse formatie The Service en Windsurfing. Zo vlak voor het nieuws van 4 uur gaan we er nog eentje draaien. En dan hebben we zometeen natuurlijk na het nieuws weer gewoon Tony Bouw op de radio. En die gaat ook weer lekker een uurtje muziek voor in het zonnetje verzorgen. Ik ben er zometeen weer tussen, nou wat zal het zijn, tussen 5 en 6. Hè? Ja, dan mag ik weer een keertje. Lobo! Nog even voor het nieuws. In de Soca Calypso Party.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 4 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op OSR 920. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dit is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. Volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door de straat van Hormuz getransporteerd, ondanks de bewering van Iran dat de waterweg weer is afgesloten. Bloomberg analyseerde scheepsbewegingen en zag tenminste 3 olietankers langs een route via de kust van Oman varen. Ook volgens de VS is de straat van Hormuz gewoon open. Het gekibbel tussen de Amerikaanse president Trump en de Italiaanse premier Meloni duurt nog altijd voort. Ze reageerde vrijdag furieus op zijn suggestie dat zij bij de G7-top om een foto samen met hem had gesmeekt. Trump is boos over haar eerdere weigering om zijn leger gebruik te laten maken van een basis op Sicilië. Een bezoek van de buitenlandminister aan de VS is afgezegd en er zullen geen ministers zijn bij de viering van Onafhankelijkheidsdag op de Amerikaanse ambassade in Rome. Het weer. Het is zonnig en droog. De temperatuur ligt tussen de 23 en 32 graden. Vannacht blijft het kwiksteken op 15 tot 20 graden. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Op vrijdagavond 26 juni staat de wijkagent van Boekel voor u klaar. Tussen 6:30 en 7:30 kunt u terecht op het Sint-Agataplein. De politie Tuk-Tuk zal aanwezig zijn op de parkeerplaats bij de Jumbo waar het contact laagdrempelig is. Heeft u opmerkingen of vragen over de veiligheid in uw buurt of wilt u simpelweg kennis maken met de wijkagent, loop gerust eens binnen. Dit is een ideale gelegenheid om uw zorg te delen of een praatje te maken. De wijkagent vindt het belangrijk om het aanspreekpunt te zijn in de wijk en daarbuiten. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek 9 vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. Voor meer nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporter is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
0: Welkom, dit is een nieuw uur.
5: OSR 920, zondagmiddagcafé.
0: Tony Bouw.

Hey, ga je mee naar Zandvoort aan Zee? Een leuke zomerplaat uit de jaren 80 van de Pasadena Dream Band. Hier op OZR 920 gedraaid. Terwijl het hier heerlijk weer is. 31 graden op de thermometer. En wij draaien gewoon lekkere muziek tot aan 6 uur vanaf het vinyl. Muziek voor liefhebbers, voor liefhebbers. Hier zijn de Stones. You can't always get what you want.

Het zat gisteravond te zappen op televisie en toen kwam ik dat concert van Tina Turner tegen in de Amsterdam Arena, ergens op een Britse zender en moest weer genieten. En dit nummer heeft natuurlijk ook gezongen Proud Mary van deze legendarische zangeres Tina Turner. We gaan even de discovloer opvullen met muziek uit de jaren 70 van Jimmy James en de Vagabonds. I'll go where your music takes me.

Muziek uit de begin jaren 60. Little Eva en de Locomotion hier op OZR 920 gedraaid. Dit is Vinyl Studio 45 met de lekkerste muziek vanaf het vinyl. En het is op deze hete zondagmiddag. Heb ik zo'n lekker plaatje waar je even achterover moet gaan zitten. Een lekker cocktailtje pakken. En dan deze muziek luisteren van de Eagles. De Tequila Sunrise.

0: Reply.
1: Hele mooie Nederlandstalige muziek uit de jaren 80. Harry Jekkers en de band, dat was een klein orkest. En Over de Muren. We gaan de gitaar even voor de dag halen met ZZ Top. Hun uitvoering van Gimme All Your Loving.

0: Roosharmony muziek hier op OZR 920. We gingen terug naar 1966, maar liefst heel ver terug, 60 jaar. Met de Mamas en Papas en California Dreaming. Luister naar OZR 920. Nog tot aan 6 uur, de lekkerste muziek vanaf vinyl, oké? Okay?
1: Oké! Okay.

echt zo'n typische plaat waarvan je denkt van even de speakers een beetje harder, want dat is hier wel een wel mooi zo, die plaat van The Journey, Don't Stop Believing, een enige in Nederland, maar wel een prachtige klassieker. We gaan door met iets heel anders. Yes, Owner of a Lonely Heart.

0: Als in de laatste van het uur, Chicago uit de begin jaren 80. Hard to say I'm sorry. Op naar het nieuws van 5 uur, daarna het laatste uurtje. Zondagmiddagcafé met collega Peter.
1: Well, this car is automatic, systematic, hydromatic. Why it's a greased lightning.

0: that's where it ends. OSN.
1: Wil je snel en betaalbaar online? Bij 123 domeinregistratie regel je alles in één keer via één betrouwbare Nederlandse aanbieder. Voor het ongelooflijke bedrag van slechts €99 bouwen we jouw website. Wij verzorgen ook domeinnaam, hosting en SSL-certificaat. Wil je een website zonder zorgen? Neem dan een onderhoudscontract en wij zorgen voor de updates. Kies uit vele domeinextensies en profiteer van onze persoonlijke service. 123domeinregistratie.nl. Bezoek 123domeinregistratie.nl en start vandaag nog met jouw online avontuur.
2: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 5 uur.
3: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. Premier Jette heeft vandaag namens de Nederlandse regering excuses gemaakt voor de behandeling van de Molukkers die 75 jaar geleden naar Nederland zijn gehaald. Hij zei tijdens een bijeenkomst in Rotterdam dat op zijn excuses ook daden zullen volgen. Dat gaat hij bespreken met de Molukse gemeenschap. De Molukkers vochten aan de zijde van Nederland tegen Indonesische nationalisten en werden naar Nederland overgebracht met de belofte dat ze zouden terugkeren naar een eigen staat. Dat is nooit gebeurd. De verdachte van het ongeluk bij Biddinghuizen heeft zich gemeld bij de politie. Bij het ongeluk kwam gisteren een 32-jarige fietser om het leven. De man was doorgereden en de politie deed eerder een oproep om naar zijn bestelbus uit te kijken. Volgens Omroep Flevoland kreeg de politie kort voor middernacht een melding over een spookrijdende fietser zonder licht. De politie trof de fietser even later zwaargewond aan. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
2: Omroep Peelrond, regiobreek.
4: Dit is Tom Holland met het nieuws uit Labeek, Boeken en Gemert Baker op Omroep Peelrond. Na een zwaar ongeluk stond Giovanni voor een lange weg van herstel. Stap voor stap werkte hij aan zijn kracht, vertrouwen en zelfstandigheid. Vitaliteitsmakelaar Tijn speelde hierbij een cruciale rol. Dankzij zijn hulp kon Giovanni zijn sportdroom voortzetten en verder werken aan zijn herstel. Sport is voor Tijn en Giovanni meer dan alleen bewegen. Het staat voor hoop, doorzettingsvermogen en dagelijkse vooruitgang. Met de ondersteuning van Vitaal Labeek 9 vond Giovanni bovendien een plek waar hij weer volop kon meedoen en vooruit kan kijken. Ze helpen inwoners om in beweging te komen en te blijven. Ecodorp Boekel heeft een belangrijke stap gezet richting duurzaam samenleven. De bouw is gestart van de Wereldhuiskamer, een nieuw gemeenschapshuis waar dit concept centraal staat. Dit gebouw krijgt ook een prachtige groene buitenruimte en daarvoor is nu een crowdfundingcampagne gelanceerd om het bijbehorende terras in te richten met inheemse en biologische beplanting. Het wordt een unieke ontmoetingsplek voor buurtgenoten en andere geïnteresseerden. Men kan er samenkomen voor allerlei activiteiten gericht op duurzaamheid, biodiversiteit en het versterken van onderlinge verbindingen. Hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een verkeersongeval in Gemert. Kort na 2 uur ontvingen zij een melding van een incident aan de Pandelaarse Kampen. Ter plaatse bleek een jongeman met zijn motorfiets tegen een boom te zijn gebotst. Betrof een eenzijdig ongeval. De motorrijder daar raakte bij het ongeval gewond en kreeg ter plaatse de eerste medische hulp van het ambulancepersoneel. Na deze zorg is de jongeman voor nader onderzoek en verdere behandeling overgebracht naar een nabijgelegen ziekenhuis. De hulpdiensten zijn zaterdagmiddag uitgerukt voor een incident op het Oranjeplein in Mariahout. Daar bleek dat op de kermis enkele kinderen vastzaten in een attractie. Zo'n 30 minuten lang bevonden ze zich bovenaan. De brandweer uit Helmond werd opgeroepen met een hoogwerker om assistentie te verlenen. Echter, toen de hoogwerker eenmaal was opgesteld, begon de attractie weer te draaien. De kinderen konden vervolgens zelfstandig uitstappen. Gelukkig kwamen de kinderen met de schrik vanaf na dit spannende avontuur. Voor meer nieuws uit Labeek, Boekelen en Gemert Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
2: Omroep Peelrand, Regio Break.
5: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
2: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Zondagmiddagcafé. Peter Boer.

Muziek van Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine en de Conga. En ja, het is 5 uur geweest. Ik ruik de barbecue al. Diverse plaatsen wordt die volgens mij al opgetuigd. Zoals het dan op dit moment allemaal gaande is in Nederland. Hoge temperaturen en zomerse muziek. Dat in ieder geval nog tot 6 uur. Want ik heb nog heel veel van die lekkere zomerse plaatjes bij me. Dus

Ik mag nog één uurtje hier met vinyl aan de gang. En dit is ook een lekkere zomerse plaat. Het hoesje doet al tropisch aan. Club Tropicana. Dit is muziek van Wham.

0: nadat zijn vader vrij succesvol was in de muziekindustrie. Want dat was namelijk José Los Reyes. Je kent hem nog van Baila Baila. Toen kwamen de heren bij elkaar en dachten van weet je wat, we gaan ook een bandje beginnen. En dat waren de Gypsy Kings en Joby Joba hoorde je dit keer de grootste. Dit was natuurlijk Bambo Leo, maar die hoor je alweer zo vaak. En wij hebben zoiets van wij halen voor jou de krenten uit de pap.
1: Boy.
0: Nou... Deze dame heeft ook bewezen dat het maken van een goede videoclip redelijk belangrijk is voor het succes van je plaatje. Zingen is niet zo belangrijk. Muzikaal, ach, een niemandalletje, kan altijd.

Uit Mozambique kwam die, deze Afrik Simone. En scoorde in de jaren 70 een enorme hit met Ramaya. Ondertussen 86 jaar en had ook nog andere hitjes in Nederland. Havana en Playa Blanca. Maar dit was de grootste hoor, jawel. Ook in het Nederlands nog eens een keer vertaald door André van Duin en Jaramelaar inderdaad. Nou, van Mozambique gaan we naar Frankrijk. Tenminste, ik neem aan dat deze man uit Frankrijk komt, want hij zingt Frans. Het heet Pour un Flirt. Dit is Michel Davès.

van liefhebbers voor liefhebbers. Meer dan 60 jaar hits. OSR 920. Welkom in de gezelligste kroeg van de regio. Dit is het Zondagmiddagcafé.

De sensatie van de eerste helft van de jaren 80. De zomerhit. Wereldwijd scoorden ze een dikke nummer 1 hit. De Holiday Rap. Gebaseerd natuurlijk op Madonna's Holiday. Maar dit waren onze eigen MC Mike G en DJ Sven. Ik zei het al, het is het vakantiebandje wat je vroeger maakte als je onderweg op vakantie ging en thuis nog wat muziek in elkaar zat te doen en bij elkaar te zoeken. En dan stond hij er ongetwijfeld ook tussen. Even kijken, we hadden ook nog Pour on Flirt, hè? Ja, die zat er ook nog voor. Het is vakantie.

regelmatig gebruikt werd bij het limbo dansen. Ja, een stokje en dan achterover er proberen onderdoor te kruipen. Zonder dat je handen de vloer raakten. Dat was het spelletje bij dat gebeuren. En ja, daar was deze muziek uitermate voor geschikt. Saragossa Band en Akadu. En daarvoor ook al zo'n vrolijke hit uit Duitsland van Boney M. En dat heette Hooray, Hooray, It's a Holly Holiday. Zullen we het even wat rustiger aandoen? Even dat we met z'n allen een bootje de zee op gaan. En even zeilen met Christopher Cross. Sailing.

je hoort twee stemmen. Jawel, Peter Tosh. En dit keer samen met niemand minder dan Mick Jagger van de Rolling Stones natuurlijk. En You Gotta Walk and Don't Look Back. Nee, inderdaad. We gaan recht vooruit. We kijken niet om. Want dan kijk je recht in de zon, joh. Kijk uit. Hey, zomerse klanken. Los Piedras en La Playa. Oh, bij deze temperaturen? Ik zeg, laten we gaan.

Joe Dolce en Shut Up On Your Face. En dat was inderdaad, ja, uit Italië kwam die man. Hè? Ook in het Nederlands vertaald door het dingetje toen de tijd met Houd Toch Die Kop, inderdaad. Ja, hey. Even kijken, laatste bijdrage voor mij van vandaag. Ik zeg een fijne zondagavond. Tot volgende week.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 6 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht, waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vastzat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. Als terreurbeweging Hezbollah doorgaat met aanvallen in Noord-Israël, dreigt de Amerikaanse president Trump Iran opnieuw aan te vallen. Eerder eiste Iran nog dat Israël zou stoppen met het aanvallen van Libanon, het land van waaruit Hezbollah opereert. De terreurgroep is een bondgenoot van Iran en kwam vrijdag tot een wapenstilstand met Israël, maar ze beschuldigen elkaar van het schenden ervan. In de deal tussen Amerika en Iran is ook afgesproken dat het conflict in Libanon wordt beëindigd. De slotrit in de Ronde van Catalonië is gewonnen door wielrenster Marianne Vos na een massasprint. Nienke Veenhoven en Nicole Stijginga werden tweede en derde, waarmee het podium in Barcelona voor de winnaars van de dag helemaal Nederlands was. De Ronde van Catalonië werd gewonnen door de Spaanse Paula Blasi. Voor de 39-jarige Vos was het haar eerste overwinning van het seizoen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout ondersteunt het dorp niet alleen met raad, maar ook met daad. Onlangs ontving Groen Initiatief Pluk en Puur financiële steun voor de Moederdagactie. Eerder kregen het evenement Eierwerpen en een opfriscursus voor 55-plus automobilisten van seniorenvereniging Laarbeek al een bijdrage. Ook stichting Lieshout C kreeg begin 2026 hulp voor een pop-up museum. De dorpsraad heeft een mooie subsidiepot, jaarlijks gevuld door de gemeente, om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen die bijdragen aan sociale samenhang. Allerlei initiatieven worden dus ondersteund. Bekende slager en kleermaker krijgen straatnamen in Lieshout. De familie Hurks, sinds 1887 actief met hun slagerij, krijgt in een nieuwbouwgebied de straten Hurkske en Meijerke. Dit gebied, aan de Baverdestraat, maakt na sloop van huizen plaats voor tientallen nieuwe woningen. Er komen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Slager Piet Hurks hoopt dat de bouw snel start en de bordjes spoedig worden onthuld. Ook de kleermakerij Dovens krijgt een Dovenshof. Op dit terrein heeft in het verleden kleermakerij Dovens gezeten, aldus de gemeente. De historische naam Kortegaard verschijnt eveneens in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Z Zeros.
5: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De

The Fugees en Ready or Not, Boys, 920. Lekker zeg, wat een begin van de zondagavond. Het is net 6 uur geweest, maar ja, als het zo lang licht is, heb je nog het gevoel dat het heerlijk middag is. Ik neem je mee tot 8 uur met daarin de Sweet Crisscross Amsterdam met Shaggy. En misschien heb je deze klank ook al een beetje herkend. Dame die gewoon af en toe om de 3 à 4 jaar een LP of een album uitbrengt, zoals dat zo mooi heet, die dan gelijk vol staat met grote hits. Mag ik je aandacht voor Adele? And make you feel my love. When the-

gewoon. En je moet het leven niet te zwaar zien. Je maakt er altijd een feestje van. De Sweet uit, was dat 60's? Nee, ik denk eerder uit de jaren 70. De hits van OSR 920. Heb je nou een leuke suggestie? Wil je horen wat je nog niet eerder hoorde? Dan kun je dat ons laten weten. Mail studio@osr920.nl. Shaggy met Chris Cross Amsterdam. Early in the morning.

Ik draaide gisteren nog hun allergrootste hit. En deze single kwam er eigenlijk achteraan. Moet ik eerlijk zeggen dat ik die misschien stiekem nog wel mooier vond. Eurythmics, Love is a Stranger. Ik heb één keer dit leuke bandje in het echt mogen aanschouwen. Echt absoluut de moeite waard. En live ook meer dan dikke prima. Blue Oyster Cult, Don't Fear the Reaper.

van der Lubbe met zijn band De Dijk en Binnen Zonder Kloppen. En Huub heeft de brui aangegeven. De band is uit elkaar gevallen. En Huub is zelf wel weer een beetje in de theaters gaan staan. Want dat kan hij namelijk ook. Madonna hadden we ook nog. En Music. Madonna die nog steeds nieuwe muziek maakt. Ja, de optredens, daar moet je maar even aan wennen. Maar ze is er nog steeds. Still going strong. Up with it.

De Abbas op OSR 920. Het is eigenlijk altijd raak als je iets van de Abbas draait, toch? Dat vindt iedereen mooi. Daar maak je altijd mensen mee blij. Dat is het mooie van popmuziek in het algemeen. En zeker van de hits van OSR 920, waar we je telkens weer een beetje proberen te verrassen. Dit is Tom Petty met Free Fallen.

Ik zeg, laten we eens gewoon wat klassiekertjes doen. Dusty Springfield en Son of a Preacher Man en Tom Petty en Free Fallen daar nog voor. De hits van OSR 920. Het is al

0: Zin in een avond echt Grieks genieten? Bij Grieks specialiteitenrestaurant Aphrodite proef je de smaak van Griekenland zoals het hoort. Van heerlijk malse souvlaki en gyros tot visgerechten, salades en traditionele specialiteiten uit de Griekse keuken. Gezellig tafelen, een goed glas wijn erbij en je bent er even helemaal uit. Of je kiest voor afhalen en je geniet gewoon thuis. Aphrodite, Griekse gastvrijheid recht uit het hart. Reserveer vandaag nog en beleef het zelf aan de Kapelstraat in Beek en Donk.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 7 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. In de Waal bij Lunteren is een 42-jarige vrouw verdronken nadat ze een paar kinderen in veiligheid had gebracht die bij een korte stroomdam, oftewel een krib, in het water waren. Een krib ligt haaks op de rivieroever in het water. Ze verdween echter uit het zicht waarop omstanders de hulpdiensten belden. Bij de zoektocht naar de vrouw zijn een drone, boten en een duikteam ingezet. Na een uur werd ze levenloos gevonden. Er is nog geprobeerd haar te reanimeren, maar tevergeefs. Er zijn in Brazilië 3 nieuwe verdachten opgepakt na het dodelijke bungee jump ongeluk waarbij een 21-jarige vrouw van de brug gegooid werd zonder dat ze vast zat. De vrouw had een camera waarmee ze de sprong filmde en ze worden ervan verdacht die te hebben laten verdwijnen. Een van de 3 is een 29-jarige vrouw uit Rio de Janeiro. Zij is de baas van het bungee jump bedrijf Entre Cordas. Er zitten nu 6 verdachten vast. Eerder zijn al 3 mannen aangeklaagd voor doodslag. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, regiobreek.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een bijzonder initiatief uit Laarbeek verdient aandacht. Al meer dan 50 jaar bestaat Zeilkamp Laarbeek, maar is nog lang niet bij iedereen bekend. Van 8 tot en met 15 augustus organiseren zij de 52e editie op het Holteseiland in de Loosdrechtse Plassen. Dit unieke zomerkamp is ooit gestart vanuit Laarbeek en heeft nog steeds sterke banden met de gemeente. Jaarlijks doen jongens uit Laarbeek en omgeving mee aan deze avontuurlijke week. Het is een vakantieweek gericht op water, natuur en samenwerken, met zeilen als rode draad. Daarnaast is er volop ruimte voor andere activiteiten. Voor de jeugd van Laarbeek was de Roefeldag een sportief succes. Jongens en meisjes kregen tijdens dit evenement de kans om badmintonclub Lieshout te leren kennen. Maar liefst 4 groepen bezochten sporthal De Klumper en werden daar op een leuke en toegankelijke wijze geïntroduceerd in de badmintonsport. Ze maakten kennis met de regels, de technieken en de gezelligheid van de club. Het was een informatieve en actieve middag, bedoeld om de jeugd te enthousiasmeren voor bewegen en badminton. Op deze wijze hebben de vrijwilligers van badmintonclub Lieshout de jeugd van Laarbeek kennis laten maken met badminton. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
1: Omroep Peelrand, regiobreek.
4: De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's. Without you, there ain't no place in me.
5: anderen stoppen. Gaan wij verder. OSR
6: 920. OSR.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
6: OSR 920. De avond door.

0: Tony Banks, Mark Rutherford en Phil Collins on Something Happened on the Way to Heaven bij OSR 920. Het is 7 uur geweest op de eerste dag van de zomer.
1: Paul van Beek.

De zomer is officieel afgetrapt, hè? Juni, juli, augustus zijn de maanden waarin de zon veelvuldig hoopt te schijnen. Daarom wat zomermuziek op de radio. Camila Cabello, alleen de naam doet al zomer zijn. Je hoorde Havana. Dit is jouw zondagavond, OSR 920, met nu Giovanni.

Op de zondagavond dat je lekker even niks zit te doen. Een beetje chillen met de radio aan. Dit is OSR 920. En Michael Jackson, Human Nature, The Beatles ook nog. En We Can Work It Out. Hé, hey, wil je vriend van ons worden? Dat vinden we leuk. Doe je via de website www.osr920.nl. Zometeen Brian Ferry. Eerst Noah Kahan. Een Stick Season.

Nooit een groot hit geweest, deze van Brian Ferry. A Hard Rain's Gonna Fall op OSR 19.0, waar je de krenten uit de pap voorbij hoort komen. Daarom luister je naar OSR 19.0. Goed idee. Nu de Proclaimers op de radio. When I wake up.

0: Ik heb het je ongetwijfeld al eens eerder verteld. Het is de best verdienende DJ. Hij kan zingen. Hij kan produceren. Hij kan DJ'en. Nou, dan komt er aardig wel binnengehaakt. Daarvoor de Proclaimers. I'm gonna be 500 miles. Liedje wat mij nog altijd een beetje extra energie geeft. Zeker op zondag, als je weekend eigenlijk al bijna uitgeblust is. En je misschien nog net te lang moet werken voordat de vakantie echt begint. Hé, hey, zometeen Robbie Williams. Nu BVSMP.
1: Yo, hey, check this out.

Leuk zondagavondtripje met Robbie Williams. De man die inderdaad de laatste tijd niet meer echt actuele hits scoort. Maar die natuurlijk kan putten uit een enorme lijst van platen die hij in het verleden heeft gemaakt. En die altijd de moeite waard zijn. Jorg en Kees straks nog op de radio. Ik meld me als je het goed vindt volgende week.

0: Hoor je dat? Het Oranje Legioen maakt zich op voor de strijd. Van 11 juli tot 19 juli staat de wereld stil voor het WK voetbal. En dit jaar beleef je het groots. Bij EP Wim van den Broek zijn we klaar voor de aftrap. Trommel je vrienden en familie op, want samen supporteren is het mooiste wat er is. Wil jij elke zweetdruppel en elke actie scherper zien dan de scheidsrechter? Haal dan het stadiongevoel naar jouw woonkamer met de allernieuwste beeldschermen. Kom langs en kies jouw ideale wedstrijd TV. EP Wim van den Broek, daar scoor je altijd.
1: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 8 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose, die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Frankrijk krijgt morgen mogelijk te maken met de warmste dag ooit. Temperaturen kunnen oplopen tot 41 graden of hoger. In 35 departementen geldt code rood. Kwetsbare mensen wordt afgeraden om met de trein te reizen en er geldt een alcoholverbod voor openbare ruimtes. Op deze manier wil de overheid de hulpdiensten ontlasten. In Frankrijk blijven ook honderden scholen morgen dicht. Ook in Spanje is het erg heet. In Madrid is in de fanzone voor WK voetballiefhebbers de vertoning van de wedstrijd tussen Spanje en Saoedi-Arabië afgelast. De animatiefilm Toy Story 5 heeft een record verbroken met een opbrengst van zo'n $160 miljoen in het eerste weekend dat de film in de bioscopen te zien is. Op de openingsdag bracht het al $71 miljoen op en dat is de op één na hoogste openingsdag ooit voor een animatiefilm. De personages Woody en Buzz Lightyear worden net als in de vorige films ingesproken door Tom Hanks en Tim Allen. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
1: Omroep Peelrond, Regio Break.
3: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Oya in Aarle-Rikstel viert haar 45-jarig jubileum groots. Ze pakken uit met 2 dagen muziek, sfeer en een feest. Op vrijdag 28 augustus start het feest om 7 uur 's avonds met snoeiharde hardcore punk. Zaterdag 29 augustus gaat het verder, al vanaf 2 uur 's middags met rock en blues. 'S Avonds draaien de DJ's van het huis de beste platen. Wil je het hele weekend aanwezig zijn? Dan is er een combi-ticket voor €6,50. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar en de namen van de bands worden eveneens spoedig bekendgemaakt. De traditionele Handelse processie vanuit Valkenswaard kende afgelopen weekend een wisselvallig verloop. De Broederschap der Handelse processie had eerder deze week aangekondigd dat men 2 dagen zou lopen, onder continue monitoring van de omstandigheden. Afgelopen zaterdag werd de voettocht van Valkenswaard naar Handel wel succesvol volbracht. De deelnemers trotseerden de warmte. Echter, de commissie Hitteprotocol moest helaas concluderen dat het niet verantwoord was om de tweede dag, zondag 21 juni, terug te lopen. Dit betekende dat de processie voor zondag werd afgelast. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
1: Omroep Peelrand, Regio Break. Ben jij een enthousiaste luisteraar van OSR 920 en draag je ons een warm hart toe? Word lid van de vriendenclub van OSR 920. Kijk op de website en word vriendje voor een tientje. Doe dit nu en steun OSR 920.
4: Een moderne website in deze tijden is geen overbodige luxe. Maar wie kan die voor je realiseren? Brink Multimedia is er voor jou. Wij maken websites naar jouw smaak. Vanaf scratch gaan we met jou aan tafel en realiseren we jouw website. Een site die voor jou gaat werken. Kijk eens op brink-multimedia.nl.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
5: OSR 920. De avond door.
1: Jorg Krijnen.

Het is de zanger die zijn naam eer aan doet. Shaking Stevens, het swingt de pan uit. Oh Julie, aan het begin van een nieuw uur de avond door. Het is vandaag zondagavond 21 juni. Een blakkerige zondag en zeker ook een broeierige en plakkerige zondagavond. Je moet het hoofd er maar een beetje koel bij houden. En dat gaan we de komende uur in ieder geval proberen te doen hier op OSR. Straks onder andere muziek van Nothing But Thieves. We gaan een plaatje draaien van Shampoo. En ook de Frank Boeien groep die gaat voorbij komen. Maar eerst de muziek van Johnny Logan. Dit is What's Another Year.

Klokken uit de jaren 70 in de vorm van T-Rex, Get It On, vandaag op OSR. En dan is de volgende plaat die ik voor je klaar heb staan, afkomstig uit de Nederlandse top 40. De nieuwe plaat van Nothing But Thieves, dit is Evolution.

Om een Nederlandstalige plaat voorbij te laten komen. Zeker als die uit de jaren 80 komt. Frank Boeiengroep die wist daar wel raad mee in het verleden. 1 miljoen sterren hoorde die voorbij komen. We draaiden daarvoor ook nog uit 1994. De dames van Shampoo. En dat liedje dat heet Trouble. En dan gaan we nu terug naar de jaren 60. Dat doen we met Dion. Hier is Run Around Sue.

We draaien de muziek toch hier op OSR. Dus Justin Bieber, die hoorde je zojuist met What Do You Mean? Daarvoor nog Katie Tunstall met Suddenly I See. Meer Nederlandstalige klanken dan op de zondagavond. Dit is Maan met haar hitsingle Niemand.

Dit is Michael Bublé. Hij opende ook volgens mij de eerste wedstrijd op het WK van Canada. In Canada, tenminste, dat dacht ik gezien te hebben. It's a beautiful day. En daarmee komen we aan het einde van dit uur de avond door. Dat betekent dat we er even uitgaan voor het nieuws van 9 uur. Daarna ben ik uiteraard nog een uurtje bij je terug met veel meer heerlijke hits op de zondagavond hier op OSR 920. Laatste plaat van dit uur is van U2. Dit is Can't Help Falling in Love.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 9 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met twee andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. Gisteravond is een man overleden in de concertzaal Madison Square Garden in New York toen hij van onbekende hoogte naar beneden viel. Het 51-jarige slachtoffer werd naar een ziekenhuis gebracht waar hij bezweek aan zijn verwondingen. Het gebeurde tijdens een concert van de rockband Goose die op social media laat weten diep bedroefd te zijn door het tragische incident. De val had verder geen invloed op het optreden van de band. Favoriet Spanje heeft met 4-0 gewonnen van Saoedi-Arabië en daarmee bijna zeker de volgende ronde van het WK voetbal gehaald. Met de zege heeft Spanje zich hersteld van het pijnlijke gelijkspel tegen Kaapverdië. De openingstreffer werd gemaakt door Lamine Yamal na 10 minuten spelen. Hij maakte zijn rentree in het Spaanse voetbalelftal na een hamstringblessure. De Europees kampioen van 2024 speelt zaterdag de laatste groepswedstrijd tegen Uruguay. En dan nog het weer. Het is vanavond nog lang warm en het blijft droog. Vannacht blijft het kwik steken op 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. In Mariahout is afgelopen zaterdagmiddag de kermis feestelijk van start gegaan. Precies om 2:30 op het Oranjeplein barstte het vierdaagse plezier los voor jong en oud. Er waren veel nieuwe attracties, naast bekende favorieten zoals de kleurwedstrijd en schietwedstrijden. De jeugd schoot zaterdagavond, de vaders op vaderdag zondagmiddag. Zilveren maandag is voor genodigden van zorgboerderij Grotenhout en biedt een jeu de boule toernooi. Mr. en Mrs. Kermis, de winnaars van de loterij, werden bekendgemaakt tijdens het pizzafestijn. De winnaar van de kleurwedstrijd volgt op dinsdag, de laatste dag van de kermis. Bekende slager en kleermaker krijgen straatnamen in Lieshout. De familie Hurks, sinds 1887 actief met hun slagerij, krijgt in een nieuwbouwgebied de straten Hurkske en Meijerke. Dit gebied, aan de Baverdestraat, maakt nasloop van huizen plaats voor tientallen nieuwe woningen. Er komen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Slager Piet Hurks hoopt dat de bouw snel start en de bordjes spoedig worden onthuld. Ook de kleermakerij Dovens krijgt een Dovenshof. Op dit terrein heeft in het verleden kleermakerij Dovens gezeten, aldus de gemeente. De historische naam Kortegaard verschijnt eveneens in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Peelrand, Regio Break. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
0: OSR. Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. De avond door.
0: Jorg Krijnen.

0: God zit, uit de jaren 70 is ongetwijfeld Le Freak van Chic. Maar dit mag er ook wel wezen. I Want Your Love. Je hoorde hem aan het begin van het laatste uur de avond door op deze zondagavond. En ik heb nog tot 10 uur de leukste hits voor je klaarstaan. Straks onder andere Michael Polnareff. We gaan een plaatje draaien van Eddie Vedder. En ook Mai Tai gaat voorbij komen. Maar eerst muziek van Shania Twain. Hier is Man. I Feel Like a Woman.
1: Let's go, girls.

De muziek van Michel Polnareff, Le Poupie qui fait non. En we draaiden daarvoor ook nog Anastasia, een van haar hitsingles. Niet zo'n hele grote hit als die andere, maar Cowboys en Kisses kunnen natuurlijk altijd wel zijn. Het is zondagavond, je luistert naar OSR. Dit is Eddie Vedder met Long Way.

Klokken van Fox op je radio, SSS Single Bad. En we draaiden daarvoor ook nog muziek van eigen bodem. Mai Tai hoorde je voorbij komen. En Turn Your Love Around. Tijd dan voor live op je radio. Dit is Heaven. You don't need-

Het is de bekende band met Adam Levine in de hoofdrol. Hij was ook coach bij The Voice of America. Maroon 5 en Misery. Daarvoor ook nog muziek uit de jaren 80 van de Culture Club. Namelijk It's a Miracle vandaag hier op de zondagavond. Tijd dan voor meer Franstalige chansons op de zondagavond. Julien Clerc is hier met Si on chantait.

radio en vrolijke klanken. Tell Me When. En dan volgt nog de Jeff Healey Band met While My Guitar Gently Weeps. En met die platen komen we aan het einde van de avond door op deze zondagavond. Dat betekent dat het zometeen tijd is na tienen voor het Platen ABC met Kees van Kooi. En dan wens ik je heel veel luisterplezier mee. Ik spreek je graag volgende week zaterdag weer. Zo rond een uur of vier in de zaterdagmiddag voor OSR in de middag. En de laatste plaat die ik voor je ga draaien is de nieuwste single van Robert van Hemert. Hier is Zandloopster. MUZIEK

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 10 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. De Iraniërs zijn vertrokken bij de onderhandelingen met de Verenigde Staten in Zwitserland uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen die ook zeggen dat Iran de gesprekken niet definitief stopt, maar dat het om een pauze gaat. De Iraanse hoofdonderhandelaar zegt dat Amerika voorzichtig moet zijn met uitspraken omdat het leger klaar staat om te reageren. Namens Amerika is onder andere vicepresident Vance aanwezig bij de onderhandelingen in Zürich. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Oja in Aarle-Rikstel viert haar 45-jarig jubileum groots. Ze pakken uit met 2 dagen muziek, sfeer en een feest. Op vrijdag 28 augustus start het feest om 7 uur 's avonds met snoeiharde hardcore punk. Zaterdag 29 augustus gaat het verder, al vanaf 2 uur 's middags met rock en blues. 'S Avonds draaien de DJ's van het huis de beste platen. Wil je het hele weekend aanwezig zijn? Dan is er een combi-ticket voor €6,50. Tickets zijn binnenkort verkrijgbaar en de namen van de bands worden eveneens spoedig bekendgemaakt. De dorpsraad Lieshout ondersteunt het dorp niet alleen met raad, maar ook met daad. Onlangs ontving Groen Initiatief Pluk en Puur financiële steun voor de Moederdagactie. Eerder kregen het evenement Eierwerpen en een opfriscursus voor 55-plus automobilisten van seniorenvereniging Laarbeek al een bijdrage. Ook stichting Lieshout C kreeg begin 2026 hulp voor een pop-up museum. De dorpsraad heeft een mooie subsidiepot, jaarlijks gevuld door de gemeente, om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen die bijdragen aan sociale samenhang. Allerlei initiatieven worden dus ondersteund. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. Dit zijn de beste hits, jaren 70. Is this the way to Amarillo? Zero's.

0: waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.
2: Het is even over de klok van 10 uur op deze zondag. En ik heet je van harte welkom. Een klein beetje uitzweten. En wij gaan hier een klein beetje de koele ruimte in. En dat is wel leuk, want dit is natuurlijk airconditioning. Welkom, leuk dat jullie hier zijn. Wij gaan lekker struinen in het archief van OSR 920. Oftewel, een mooie wandeling door het museum. En ik heet je van harte welkom. Dit is het Platen ABC. Ik sta niet.

Een leuke 3-in-1 vanavond. Een hele leuke jongensband uit Engeland. 2005 zijn ze opgericht. En in 2007 hadden ze al hun eerste grote contract te pakken bij een hele grote platenmaatschappij. Scouting for Girls. En hebben al meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht van een debuutalbum. En daar stonden ze ook meteen op nummer 1.

Het was zijn grootste hit die hij had in Nederland. In Amerika had hij veel meer hits. Maar liefst 16 miljoen platen verkocht. Harry Chapin en World. En in 1981 helaas omgekomen bij een auto-ongeluk. In 2011 is hij postuum verkozen in de Grammy Hall of Fame. Dit is Henk Westbroek. En waar ze loopt te wandelen? Geen idee.

als er iemand bij me wegging. Even slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God, waar is ze?

zou voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet

Wil je het allemaal een klein beetje kunnen volgen wat wij zoal doen? Nou, dat is helemaal niet zo spannend. Je gaat naar de website van OZN 920. En daar vind je naast heel veel leuke informatie over onze omroep ook de actuele playlist van deze mooie wandeling door het archief van OZN 920. The streets

Wij knijpen er eventjes tussenuit, want we lopen langzaam naar het nieuws van 11 uur. En zometeen na 11 uur nog een uur lang. Dat mooie struin in dat mooie archief van OZN 920. En we komen nog heel wat moois tegen, dus zeker de moeite waard om te luisteren. Dit is Bob Marley. Tot zometeen. Hoi.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 11 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. Een journalist van Al Jazeera is omgekomen bij een droneaanval van Israël op een vluchtelingenkamp in Gaza. Het Israëlische leger bevestigt dit en beweert dat hij een terrorist en scherpschutter van Hamas was. Bij een precisieaanval is hij samen met 2 andere Hamas-leden omgebracht. De broer van de journalist, die ook werkte voor de nieuwszender Al Jazeera, kwam begin april om bij een Israëlische aanval. Hij zou ook banden met Hamas hebben. Zowel Al Jazeera als Hamas ontkennen dit. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrond. De traditionele handelse processie vanuit Valkenswaard kende afgelopen weekend een wisselvallig verloop. De Broederschap der Handelse Processie had eerder deze week aangekondigd dat men 2 dagen zou lopen, onder continue monitoring van de omstandigheden. Afgelopen zaterdag werd de voettocht van Valkenswaard naar Handel wel succesvol volbracht. De deelnemers trotseerden de warmte. Echter, de commissie Hitteprotocol moest helaas concluderen dat het niet verantwoord was om de tweede dag, zondag 21 juni, terug te lopen. Dit betekende dat de processie voor zondag werd afgelast. Voor de jeugd van Laarbeek was de Roefeldag een sportief succes. Jongens en meisjes kregen tijdens dit evenement de kans om badmintonclub Lieshout te leren kennen. Maar liefst 4 groepen bezochten sporthal De Klumper en werden daar op een leuke en toegankelijke wijze geïntroduceerd in de badmintonsport. Ze maakten kennis met de regels, de technieken en de gezelligheid van de club. Het was een informatieve en actieve middag, bedoeld om de jeugd te enthousiasmeren voor bewegen en badminton. Op deze wijze hebben de vrijwilligers van badmintonclub Lieshout de jeugd van Laarbeek kennis laten maken met badminton. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. Zero's.
3: Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920.
4: OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
4: OSR 920. Het platen ABC. Kees van Kooi.

Welkom terug, dit is deel 2 van het Platen ABC op OZ920. Novastar hoorde je. En het leuke is, hij kreeg in 2008 van Giel Beelen de opdracht om een themaliedje te schrijven voor de 5e editie van Serious Request. Je weet wel dat glazen huis, wat ze dan neerzetten, en gedurende een week lang geld ophalen voor een goed doel. Waiting So Long, Novastar. Is John Mayer.

0: Ik ben helemaal niet zo'n liefhebber van bluesmuziek, maar ik moet je eerlijk zeggen, Gary Moore, die kon dat wel op een hele mooie manier. En zo ook dat ik hem een klein beetje toch wel leuk vond, eigenlijk toch wel. Gary Moore en Walking By Myself. Dit is Lou Reed en zijn grote hit Walk on the Wild Side op OZR 920.
1: Holly came from Miami, FLA. Hitchhiked away across USA. Plucked her eyebrows on the way. Shaved her legs and then he was a she. She says, hey babe, take a walk on the wild side.

In 1972 trad hij toe tot misschien wel de mooiste band uit de jaren 70. Earth, Wind and Fire. Philip Bailey, die man met die hele mooie falsetto stem. Heel veel hits gezongen voor Earth, Wind and Fire. In 1985 lag het een klein beetje stil. En kwam er een popalbum, geproduceerd door niemand minder dan Phil Collins. En het nummer Easy Lover ken je wel. En dit nummer werd de nummer 1 positie voor hem. Walking on Chinese Walls.

times come. De band heeft helemaal niet zo lang bestaan. Het was een Haagse nederbeatband. In 1964 opgericht en in 1970 opgeheven. En een van de leden was Robbie van Leeuwen, die later ook die hele andere bekende heeft opgezet. Shocking Blue. Het is André Hazes. Oh.

Ze heeft de stem van een engel, werd alleen gezegd. Enya en Watermark op OZ920. De hoogste tijd om afscheid van je te nemen. Ik dank jullie hier voor het aanwezig zijn en jullie thuis voor het meeluisteren naar dat mooie struin in dat mooie archief, museum of kortom de snoepwinkel van elke OZ920 DJ. Volgende week zondag zijn we er weer op dezelfde tijd en maak er een hele mooie week van.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. In Mariahout is afgelopen zaterdagmiddag de kermis feestelijk van start gegaan. Precies om 2:30 op het Oranjeplein barstte het vierdaagse plezier los voor jong en oud. Er waren veel nieuwe attracties, naast bekende favorieten zoals de kleurwedstrijd en schietwedstrijden. De jeugd schoot zaterdagavond, de vaders op vaderdag zondagmiddag. Zilveren maandag is voor genodigden van zorgboerderij Grotenhout en biedt een jeu de boule toernooi. Mr. en Mrs. Kermis, de winnaars van de loterij, werden bekendgemaakt tijdens het pizzafestijn. De winnaar van de kleurwedstrijd volgt op dinsdag, de laatste dag van de kermis. Voor de jeugd van Laarbeek was de Roefeldag een sportief succes. Jongens en meisjes kregen tijdens dit evenement de kans om badmintonclub Lieshout te leren kennen. Maar liefst 4 groepen bezochten sporthal De Klumper en werden daar op een leuke en toegankelijke wijze geïntroduceerd in de badmintonsport. Ze maakten kennis met de regels, de technieken en de gezelligheid van de club. Het was een informatieve en actieve middag, bedoeld om de jeugd te enthousiasmeren voor bewegen en badminton. Op deze wijze hebben de vrijwilligers van badmintonclub Lieshout de jeugd van Laarbeek kennis laten maken met badminton. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppielrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek.
3: Alle hits hoor je bij ons. Jaren

0: anderen stoppen. Gaan wij verder. OSR 920.
1: Welkom. Dit is een nieuw uur.
0: OSR 920. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, regiobreek.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. De dorpsraad Lieshout ondersteunt het dorp niet alleen met raad, maar ook met daad. Onlangs ontving Groen Initiatief Pluk en Puur financiële steun voor de Moederdagactie. Eerder kregen het evenement Eierwerpen en een opfriscursus voor 55-plus automobilisten van seniorenvereniging Laarbeek al een bijdrage. Ook stichting Lieshout C kreeg begin 2026 hulp voor een pop-up museum. De dorpsraad heeft een mooie subsidiepot, jaarlijks gevuld door de gemeente, om leefbaarheidsinitiatieven te ondersteunen die bijdragen aan sociale samenhang. Allerlei initiatieven worden dus ondersteund. Bekende slager en kleermaker krijgen straatnamen in Lieshout. De familie Hurks, sinds 1887 actief met hun slagerij, krijgt in een nieuwbouwgebied de straten Hurkske en Meijerke. Dit gebied, aan de Baverdestraat, maakt na sloop van huizen plaats voor tientallen nieuwe woningen. Er komen sociale huur- en betaalbare koopwoningen. Slager Piet Hurks hoopt dat de bouw snel start en de bordjes spoedig worden onthuld. Ook de kleermakerij Dovens krijgt een Dovenshof. Op dit terrein heeft in het verleden kleermakerij Dovens gezeten, aldus de gemeente. De historische naam Kortegaard verschijnt eveneens in Lieshout. Voor meer nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel, kijk op omroeppeelrand.nl.
0: Omroep Peelrand, regiobreek. De leukste muziek hoor je hier. Jaren 80. That's the power of love. Jaren 70. That's the power of love. Zero's. Without you, there ain't no place
3: for me to hide. Without you. Waar anderen stoppen, gaan wij verder. OSR 920. OSR.
0: Welkom. Dit is een nieuw uur.
3: OSR 920. Non-stop OSR. Pretend

0: van liefhebbers voor liefhebbers.
1: Meer dan 60 jaar hits.
0: OSR 920.
2: Non-stop OSR. Non-stop OSR.

0: Dit is OSR 920 met het radionieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op OSR 920. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op OSR 920.
0: Omroep Peelrond, Regio Break.
2: Dit is Lia de Braak met het nieuws uit Laarbeek, Boekel en Gemert-Bakel op Omroep Peelrand. Een bijzonder initiatief uit Laarbeek verdient aandacht. Al meer dan 50 jaar bestaat Zeilkamp Laarbeek, maar is nog lang niet bij iedereen bekend. Van 8 tot en met 15 augustus organiseren zij de 52e editie op het Holtes Eiland in de Loosdrechtse Plassen. Dit unieke zomerkamp is ooit gestart vanuit Laarbeek en heeft nog steeds sterke banden met de gemeente. Jaarlijks doen jongens uit Laarbeek en omgeving mee aan deze avontuurlijke week. Het is een vakantieweek gericht op water, natuur en samenwerken, met zeilen als rode draad. Daarnaast is er volop ruimte voor andere activiteiten. Oh ja, in Aarle-Rix